0: Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. NEC gaat daarom door in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, later geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zangeres Dolly Parton leed kort voor haar dood aan kanker, dat meldt haar mediateam. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Vanwege het overlijden van Parton hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee en op andere plekken. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Haar bekendste hits zijn Jolene en 9 to 5. De countryster overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen. Dat meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor het persbureau en waren bezig met een reportage over Israëlische activisten die Palestijnen proberen te beschermen. Een van de journalisten zou met een stok in het gezicht zijn geslagen. Verder zouden 5 activisten gewond geraakt zijn. De Israëlische autoriteiten hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers op de snelweg voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil na een overleg met burgemeesters, het OM en de politie. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Actiegroep Farmers Defence Force reageert dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Het weer hier en daar wat bewolkt en bij een graad of 13. Komende dag ook bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Steeds meer artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Popster Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. Kelly Clarkson noemt Parton een ongelooflijk talent. En dat ze haar zegt dat ze haar gaat missen. Vanwege het overlijden van de countryster hangen bij het Witte Huis de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld en haar geboorteplaats in Tennessee. Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niets zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen, meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor AFP en volgden Israëlische activisten die Palestijnen proberen te helpen. Een van de journalisten werd met een stok in het gezicht geslagen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn 5 activisten behandeld aan verwondingen. De Israëlische politie meldt dat de gebeurtenis wordt onderzocht. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Gisteravond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Maar bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Het weer, het is helder bij een graad of 12. Komende dag eerst bewolkt, 's middags geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar. Op thuistestenkopen.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. En de Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te verbinden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. En in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten daarbij gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op de snelweg te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat de snelweg geen plek is voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag dan geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl. Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Veel artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. En Kelly Clarkson noemt haar een ongelooflijk talent. Vanwege het overlijden van de zangeres hangen in Washington de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. De zangeres leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Amerika heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø/Glimt ter 3-0. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer bewolkt met in de loop van de dag lokaal kans op onweer. Vanmiddag ook wat zon bij maximaal 27 graden.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie.

Iedere vrijdagavond om 6 uur kunt u weer luisteren naar Bo Boomers. En om 7 uur naar Leven in de Brouwerij. In de vakantieperiode wijzigt dat tijdelijk. Dan kunt u vanaf 6 uur 2 uur lang luisteren naar Bo Boomers. Vanaf vrijdag 5 september is de normale programmering weer van kracht. En is Leven in de Brouwerij weer terug.

0: Op een originele manier met uw bedrijf iedereen in de Bollenstreek bereiken? Dat kan via Bo. Maak reclame via radio, tv of onze website. Kijk op bollenstreekomroep.nl of mail naar reclame@bollenstreekomroep.nl.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
3: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 7 uur.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over een kind. Zoals bijvoorbeeld gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Uit vonnissen van rechtbanken blijkt dat er de afgelopen 5 jaar... zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. De Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster de allergrootste was.
6: Zij heeft het glazen plafond doorbroken voor vrouwen, niet alleen in de country, maar in de popmuziek. Zij was een vrouw die zelf wist wat ze wilde. Zij was er heel vroeg bij als zelfstandig componiste in een tijd waarin liedjes werden geschreven door mannen die aangereikt werden aan vrouwen.
5: Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80. Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Het is niet gelukt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken voor NEC. Gisteravond verloor de Nijmeegse ploeg opnieuw van Bodo Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu naar de Europa League en daar zijn de fans ook wel blij mee.
7: Je bent natuurlijk gewoon trots op NEC. Europa, ja, NEC. Het is gewoon mooi. Maar ja, het is gewoon jammer.
8: We kunnen wel heel verdrietig worden, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, iemand moet ook gewoon de Europa League winnen. Ja, dat zijn wij overduidelijk.
5: En dan nog het weer, bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bo.
9: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
11: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
13: Start de motor, de boerderij wacht.
14: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl voor echte kleine boeren en truckers.
15: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
16: Dit is Bo,
17: de omroep van de Bollestreek.
16: Met muziek.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over hun kind. Zoals gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een verminderd drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. En in het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie nog niks zeggen. Het weer, vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Wemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op wemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij HomeWizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
4: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 8 uur.
7: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel. En haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Middellandredacteur Milo Hornstra vertelt over wat voor situaties het gaat.
8: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Een pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
7: Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers van kindermishandeling. Kindermarteling, excuus. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur.
9: Kijk, het eerste wat je moet doen, zo hebben we dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet dat je ook durven zeggen dat uitsupporters een volgende keer of volgende keren niet welkom zijn. Nou.
7: Zondag gooide Feyenoord aanhangers vuurwerk naar supporters van Cambuur. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook dan kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bo.
10: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
12: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
13: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
14: hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
15: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
16: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
17: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
18: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
19: Bo. De omroep van de Bollenstreek.
20: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne, dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. En de luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende 2 aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld. Het weer vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden.
1: Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 9 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De term kindermarteling is vertaald uit het Engels en wordt officieel nog niet in Nederland gehanteerd, zegt deze klinisch psycholoog.
5: Het is een soort kip-ei. Als er geen naam voor is, dan kun je het ook niet makkelijk herkennen en gaan registreren. Ja, ik denk dat met de kennis die we uit Amerika hebben, zouden we inmiddels wel toch moeten nadenken over hoe noemen we dit eigenlijk in Nederland en hoe kunnen we het dan gaan onderzoeken en gaan registreren.
4: Waar het bij kindermishandeling vaak gaat om verwaarlozing, is bij kindermarteling opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals het opsluiten, vastbinden en fysiek mishandelen. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer, steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. Ook willen ze betere werkomstandigheden, zoals klimaatbeheersing, zegt deze onderhandelaar.
6: Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt en dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken en 's winters ook weer in de kou.
4: De luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende 2 aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. Die kosten meer dan 6500 mensen het leven. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld. Het weer, vooral in het zuiden kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op regen en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
7: Dennis Mooij van de ANWB. Er is zojuist een ongeluk gebeurd op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen Nieuwebrug en Harmelen doe je er 5 minuten langer over. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
9: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
10: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uiteten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
11: Elke werkdag van 9 tot 10, de ochtend.

0: terug naar 1964 voor de Honeycombs en Have I the Right. Een band met voor die tijd heel bijzonder een vrouwelijke drummer, Anne Lantry. En die had als bijnaam Honey.
1: Bo. Ouwe
2: munk.
0: Goedemorgen, daar zijn we weer.
3: Goedemorgen, dit is Bo.
4: Bo Ochtendshow. Vandaag met Sjaak van den Berg.
0: Ja, de woensdagochtendshow met vandaag aandacht voor de Victor Soos in Noordwijk Rout. Er komt een bios op de Kagerplassen en morgen is de onthulling van het reuzenmozaïek in Lisse. Straks meer. Ik heb hier ook de verjaardagslijst. Welke bekende wereldburgers verjaren op deze 26e augustus? En rond 9:30 breng ik het uitgebreide weerbericht. Wat gebeurde er in de geschiedenis? Dat komt ook langs in dit programma. En verder heb ik heel veel leuke muziek in deze ochtendshow. Een bijzondere verzoekplaat. En een nieuw liedje van James Blunt. Ja, hij gaat op de liefdestour. It Tastes Like Summer is de titel van zijn nieuwe liedje.

past heel goed bij zijn eerdere hits zoals You're Beautiful en 1973. Dit is de nieuwe van James Blunt, Taste Like a Summer.

natuurlijk gisteravond het verdrietige nieuws dat Dolly Parton gepakt is door de kanker. En helaas afgelopen dinsdag overleden is. Ik eer haar met een liedje wat ik nog niet gehoord heb op de radio, maar wat wel beschreven is in de diverse artikelen die ik gelezen heb. Het is een liedje wat ze maakte in 1969 en het gaat over haar kindertijd. Het is The Coat of Many Colors.

komende dagen nog veel van er horen en over er lezen en van er zien. Een goede Amerikaanse die nog niet weg hoeven.

augustus. Het is vandaag de 46e verjaardag van voormalig kindsterretje in de Home Alone films 1 en 2 zat hier in ieder geval. Acteur Macaulay Culkin. Hij wordt 46 dus en dat is dezelfde leeftijd als Chris Pine. Acteur ook uit Amerika, onder andere te zien in de latere Star Trek films. Het is vandaag de 54e verjaardag van acteur en muzikant Jim de Groot. Ja, inderdaad, zoon van Boudewijn. Hij is de Jimmy waar het over gaat in Hoe sterk is de eenzame fietser. Hij wordt 54 dus vandaag. Voormalig tophockeyer Jacques Brinkman speelde 337 interlands en werd tweemaal Olympisch en wereldkampioen hockey. Hij is 60 vandaag. En een dorpsgenoot, ja, Noordhekkerhouter, oud-klasgenoot van mij op de kleuterschool. Martin Meiland is jarig vandaag. Ja, ja. Want in een kapitaal huis tegenwoordig op de plek van de vroegere abdij Leeuwenhorst. Martin wordt 65 vandaag. Zou hem toch niet geven? Misschien toch wel. Amerikaanse saxofonist Branford Marsalis is jarig. Vooral bekend uit de jazz. En ik draai straks een pophitje van hem. Hij wordt 66 vandaag. En dan Nigeriaans rapper Dr. Alban. Ja, wordt 69 op deze dag. En ook geboren op deze dag, Amerikaanse zangeres Valerie Simpson. Ze wordt 80 vandaag. En ze had in 84, 85 in Nederland een gigant van een hit die je nog wel eens hoort op de dansvloer. Samen met haar man Nicholas Ashford. Dit is

0: gepakt. Vanwege de verjaardag vandaag van Valerie Simpson. Ze is 80 geworden. Je kunt binnenkort naar de bios op de Kagerplassen. Ja, de Kaag Lake Movie komt terug. Een drive-in bioscoop, maar dan letterlijk op zijn Nederlands drive. Op aanstaande zaterdag 29 augustus gaan ze dat organiseren op de Kaag bij Warmond. Kagerplassen bij Kaag-eiland. Daar maken ze een grote openlucht bioscoop. En je moet wel met je eigen bootje er naartoe om een film te kijken. Film die start om 8:30 aanstaande zaterdagavond. Zet het alvast in je agenda. Vorig jaar was de eerste Kaag Lake Movie. En aanstaande zaterdag is dus de tweede. Een groot filmscherm wordt opgesteld op het strandje bij Kaag Eiland. En je bent van harte uitgenodigd om lekker te komen kijken.
1: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Van 9 tot 10, Bo Ochtendshow.
2: Muziek, meer informatie.
0: Hier is de nieuwe van Van Dikhout. De man uit de kop van Noord-Holland. Te veel is niet genoeg. Is de titel van het liedje die op weg gaat naar de hitparade.

0: Martin Buitenhuizen heeft weer een mooie tekst gemaakt. Te veel is niet genoeg. Je hoorde van Dickhout.
1: Agenda.
0: Vanmiddag ben je welkom bij Ria, bij Bets en bij de andere vrijwilligers in het Victorhuis. Een gezellige Victorshows van 2 tot 4:30. Bedoeling is dat je gezellig kletst met andere buurtbewoners. Kopje koffie, kopje thee. Speciaal dus bedoeld voor de mensen uit de Victorwijk in Noordwijkerhout. En ze gaan ook onder andere het spel Kezen doen. Bij Kezen is de hilariteit over het algemeen niet van de lucht. Er wordt ook geklaverjast, maar er is ook Ruby Cup en Scrabble. Er is van alles te doen. En je bent er van harte welkom vanmiddag in het Sporkahout in het Victorhuis.
1: Bo Ochtendshow.

heerlijke stem van Frank McComb. Maar ook lekker de sax van de vandaagjarige Branford Marsalis. We gaan op naar een paar berichtjes van de website. Maar eerst even de Shadows. And Wonderful Land. De Strings onder leiding van Norrie Paramore.

0: Engelse heren Tony Meehan, Jet Harris, Bruce Wells en natuurlijk Hank B. Marvin met een van de grootste hits van 1962. Helemaal instrumentaal, heerlijk om nog weer eens te horen. The Wonderful Land. Als je nu naar onze website gaat, dan kun je lezen en luisteren naar de nieuwe kinderburgemeester tijdens de Huttenbouwweek in Voorhout. En ook dat het Noordrijksmuseum Engelandvaarders bij de laatste 5 kanshebbers zit voor de provinciale erfgoedprijs. Verder wil Lisse 1,1 miljoen investeren in een verbetering van de buslijn tussen Noordwijk en Schiphol. En we hebben wat plaatjes van schilderijen die te zien zijn. De diverse kleuren tijdens de kunstbeleving in Voorhout. Zomaar wat berichten kun je allemaal overlezen bij ons op de website.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
0: En dan rijdt het niet overal door in de Randstad. Eens even buurten bij de ANWB.
3: Dennis Mooij van de ANWB.
0: Morgen.
3: Het loopt vast in de regio op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht op een tweetal plekken. Eerst heb je tussen knooppunt Gouwen en Reewijk een 30 minuten vertraging. Er staat 5 kilometer, 2 rijstroken zijn dicht. En verderop tussen Nieuwebrug en De Meren doe je er 10 minuten langer over. Hier is de linker rijstrook afgekruist. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Nou, hou er rekening mee als je er naar die kant op zou willen.
1: Oh.
0: Een mix van zon en wolken vanochtend. Het is eigenlijk best een mooie ochtend. Het is droog en dat blijft de hele dag zo. De wind die waait uit het oosten tot zuidoosten en is zwak tot matig van kracht. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 25 graden bij ons in de Bollestreek. Het wordt een stranddag. Vanavond schijnt nog enige tijd de zon en neemt vanuit het zuiden de wolking geleidelijk toe. De zon gaat rond 9:15 onder. De oostenwind is vanavond zwak tot matig. Vannacht een mix van wolken en opklaringen. Het blijft droog en de temperatuur zakt naar 17 graden. Morgenochtend start grijs, maar al snel schijnt weer op veel plaatsen de zon dan. Later op de ochtend valt er een enkele bui echter. De wind waait morgen uit het oosten tot zuidoosten en is matig van kracht. En daarmee wordt warme lucht aangevoerd. De temperatuur gaat morgenmiddag naar 25 graden aan de Noordwijkse strand. Koelt het geleidelijk wat af door wind van zee. En dan morgenavond, dan neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. En dan volgen stevige regen- en onweersbuien. Met veel regen, mogelijk in korte tijd. Ook zijn er windstoten mogelijk. In de nacht naar vrijdag klaart het op. En dan wordt de maansverduistering zichtbaar. Die begint om 3:23 uur. Heel vroeg op vrijdagochtend dus. Het maximum is bereikt om 6:15. Dan is 93% van de maan bedekt door de schaduw van de aarde. De hele maansverduistering is om 9:00 vrijdagochtend voorbij. Vrijdag de rest van de dag schijnt eerst de zon, maar neemt de bewolking toe. Dan zijn er weer stevige buien. Het wordt 21 graden aanstaande vrijdag.
1: De Ochtendshow met Sjaak van den Berg op Bo.

0: Het musical Hair, ja, uit 69. Het is een oudje gedraaid van vinyl en dat was te horen.
1: Heb je nog zo'n lekkere kraakplaat? Een echte? Op vinyl?
0: Nou, dat was deze dus. Liedjes hebben heel vaak la la la en dat soort dingen. Maar dit liedje maakt het wel heel, heel barst. Glibby, gloopy, gloopy, nibby, nappy, noopy, sabba, sippy, sippy. Dat zit allemaal in dit liedje. Maar voor de rest is het een leuke deun. Good morning, starshine. En het was een grote hit in de Engelstalige landen. Dan heb ik een verzoeknummer gekregen van vaste luisteraar Rien Geerlings. En hij vroeg iets uit Weerzien in Panama. En deze stond onder andere als suggestie op zijn lijstje. Ja, als die aangevraagd is, dan draaien we hem gewoon.

werkelijkheid had de beul geen enkele moeite met de knoop. Hij had hem zo door kunnen hakken. Maar hij schrok zo van de naam op het gratiebevel dat hij besloot eigen rechter te spelen. Hij verscheurde het formulier en maakte dat hij wegkwam in een stoffelijk naar de horizon op weg naar het dichtstbijzijnde klooster, waar hij thans abt is.

de beschikking kregen over het lichaam van de gehangene. En alle gouden tanden en glazen ogen waren voor hem. Maar deze doodgraver verpatste het lichaam aan doktoren en kwakzalvers. En zo deed hij al jaren met één kist. Maar ditmaal kon hij er zelf in gaan liggen.

De ballade van Jan Lul uit 1973. Natuurlijk Bram Vermeulen en Freek de Jonge in Nederlands Hoop in Bange Dagen. Heb je ook een suggestie voor een liedje in de ochtendshow? Stuur dan gerust een berichtje naar sjaak@bollestreekomroep.nl en dan komt het vast en zeker goed. Het is 26 augustus en op deze dag in 1977 kon je voor het eerst naar de Britse platenwinkel voor dit liedje.

0: liedje uit de punktijd dus. 1977. Tekst van Ian Jury. Muziek van Chas Jankel, een van de leden van de Blockheads. Liedje wat eigenlijk net in Groot-Brittannië helemaal niet zo goed deed. Maar in Nederland werd het een top 10 hit toen in 1977. Uitgebracht dus op deze dag, 26 augustus. Dan kijk eens even naar de geschiedenis van deze dag.
1: De dag van vandaag.
0: Het is de geboortedag vandaag in 1944 van presentator Giel Montagne. Man met snor. Van op volle toeren in het Nederlandse lied. Hij overleed helaas vorig jaar. En ook zijn oud-collega Jan van Veen is van deze dag. Die kennen we natuurlijk van Candlelight. Dat jarenlange radioprogramma wat begon bij Radio Veronica op Zee. En eindigde bij Sky Radio volgens mij. Jan overleed in 2024. Vandaag in 1789 werd de eerste universele verklaring van de rechten van de mens gepubliceerd. Dat was in Frankrijk. En al in 1854, ook in Frankrijk, beschreef de Fransoos Charles Bourseux het principe van de telefoon. Dat was in het tijdschrift L'Illustration. Maar een werkend toestel, daar kwam hij niet toe. Dat kwam later pas, volgens mij, door Alexander Graham Bell in Amerika. Op deze dag, 26 augustus, speelde, maar dan in 1970, speelde Feyenoord als eerste Nederlandse club de heenwedstrijd in de strijd om de wereldbeker. Dat werd 2-2. Twee weken later wonnen de Rotterdammers de wereldcup door met 0-1 de return te winnen. Ja, mooie historie. 1979 werd Jan Raas op deze dag wereldkampioen wielrennen op de weg. Later dat jaar won Jan Raas ook de Ronde van Vlaanderen, de Ronde van Nederland en de Amstel Gold Race. Hij was onverslaanbaar in die tijd. 26 augustus 2004 ja, lag er ineens een gewone vinvis. Maar dat is best een behoorlijk beest aan het Noordwijkse strand. En in 2017 gaf zangeres Anneke Greunlo op haar 75ste haar laatste optreden. Ze stopte na 58 jaar in de muziek wegens gezondheidsproblemen. En een jaar later, in september 2018, overleed ze dan. Ik draai haar grootste hit. Een brandend zand uit 1970. Het is vandaag gewoon weer een stranddag. Ja, inderdaad.

0: Dat vonden we fantastisch in 1970. Stond wekenlang bovenaan de hitlijst. En werd pas verdrongen door een nieuw liedje van Anneke Greunlo. Ja, dat was Paradiso.
1: Bo. Agenda.
0: Kijk in de agenda en dan zie ik dat het aanstaande zaterdag en zondag Dahlia weekend is. Met Dahlia mozaïeken overal. Alleen al in Hillegom liggen er 120, heb ik begrepen. Is de bedoeling tenminste. En aanstaande donderdag, dat is morgen om 10:30 ochtends, wordt een supergroot Dahlia mozaïek onthuld. En dat is in Lisse. Daar vind je meer over bij ons op de website. Feestelijke onthulling op het vierkant in Lisse van het grote Dahlia mozaïek. Als aanloop naar de Dahlia. De Dahlia's die je komend weekend kan gaan bekijken. En er zijn zelfs pluktuinen waar je ook gewoon een bosje Dahlia's kan plukken. Wel tegen betaling.

jarige van vandaag. Hij komt uit Nigeria, Dr. Alban en zijn hit. Wat is dit lekkere dansbare muziek? Dansen om 7:07 op de woensdagochtend. Ja, we doen het gewoon. Heb je muzikale suggesties? Stuur ze gerust. Dan pas ik de platenlijst aan. Dit is It's My Life van de vandaagjarige Dr. Alban dus.

grote hit van Dr. Alban. Dit It's My Life en brengt ons naar het eind van deze ochtendshow. En straks na tienen, hij staat al naast me. Hij is er weer. Floor Vink, terug van vakantie, helemaal opgeladen. En Elvis Presley als artiest van de dag. Ja, ja, ik zag het op de platenlijst. Leuk! De koffiemix weer terug op de radio. Vanmiddag om 6 uur is er weer een nieuwsboulevard met berichten uit de streek. En Jordan de Haas. En morgen om 9 uur meldt Jan Berg zich. Want hij brengt de donderdagse versie van de ochtendshow. Ik laat je achter met de 3 A's. En die lekkere zomerse deun die ze gemaakt hebben. Hij zat gisteren ook al in de ochtendshow bij Herman en Willem. Je zit in mijn hoofd. Maak er een mooie dag van.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze al bijna vol. Het kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de Gasunie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. De politie in Zeeland doet de komende uren onderzoek op de N-weg, waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool. De slachtoffers uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu onder meer controleren hoe hard hij reed. De man werd op de dag van het ongeluk meerdere keren geflitst. Vanwege het politieonderzoek is de weg afgesloten tot vanmiddag 1 uur. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer. De werkonderbreking duurt steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. De problemen zijn volgens de beveiligers de afgelopen maanden groter geworden, omdat er op Schiphol een tekort aan personeel is. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht bij de boulevard van Vlissingen 2 mensen uit een lichtboei gehaald. Daar waren ze opgeklommen, maar door het opkomende water konden ze niet meer terug en hun telefoon was leeg. Mensen op de Vlissingse boulevard waarschuwden de hulpdiensten. Op de kant werd het tweetal opgewacht door de politie. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm. 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dennis Mooij van de ANWB. In de regio loopt het vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Er is een ongeluk gebeurd. Tussen Zevenhuizen en Reewijk heb je een kwartier vertraging. De weg is wel weer vrij, maar inmiddels is het wel vastgelopen daardoor op de A20 vanuit Rotterdam naar Gouda. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knoopend Gouwen heb je ook een kwartier extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
10: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is van 10 tot 12 uur, de Koffiemix.

Luisteraars, van harte welkom. Ja, we zijn er weer. Na ons zomerreces gaan we weer starten met iedere woensdagochtend een programma dat heet Koffie Mix. En we gaan natuurlijk u weer van alles laten horen. En natuurlijk ook, we gaan allerlei berichtjes natuurlijk aan u brengen. We zijn te beluisteren op Bo, de omroep van de Bollestreek op 105.3 FM en kanaal 43 van Ziggo. Dit is het programma Koffie Mix.

En wat gaan we doen natuurlijk? In het eerste uur hebben we zoals gewoonlijk een artiest van de dag. Dit is een keer de King of Rock'n'Roll. Op de dag dat we te horen kregen dat de Queen of Country helaas ook overleden was. En volgende week gaan we daar natuurlijk een beetje aandacht aan besteden. Dolly Parton, helaas overleden. We gaan nog allerlei berichtjes aan u kwijtraken. Rond 22:30 het nieuws en het weer. En we gaan starten natuurlijk met onze artiest van de dag, Elvis Presley.

0: Dit was een van de nummers van onze artiest van de dag. Elvis Presley, Jailhouse Rock. Elvis Aaron Presley wordt geboren op 8 januari 1935 in Tupelo in Mississippi. En tijdens de bevalling komt zijn tweelingbroer te overlijden. En Elvis groeit op. En op 10-jarige leeftijd neemt hij deel aan een zangwedstrijd op school. En in 46 krijgt hij van zijn verjaardag een gitaar. En zijn oom leert hem gitaar spelen. En als de muziekleraar hem zegt dat hij niet kan zingen, neemt Elvis een dag later zijn gitaar mee naar school en zingt daar een prachtig nummer. Na de schooltijd wordt hij vrachtwagenchauffeur en tijdens een van de ritten komt hij langs een studio en dan neemt hij een plaatje op en daar is hij zo of zijn de man die daar achter de knoppen zit, die is zo in van hem dat hij hem een platencontract aanbiedt. En op 5 juli 1954 is de dag waarop hij, zonder dat we eigenlijk beseffen, de muziekgeschiedenis wordt geschreven. De carrière van de grootste rock'n'roll artiest is namelijk begonnen. We gaan naar een Nederlandstalig nummer. Dat weet u en dat bent u altijd gewend van ons. En wat doen we als we met Koffiemix beginnen? Dan nemen we een kopje koffie.
1: Dit is de Koffiemix. Met Floor Vink.

was een oud nummer van de groep VOF De Kunst met zanger Nol Hagens. En dit keer in een driekwarts maat, als ik mij goed op een danstempo kan invoeren. Van de site Nederlandse feestmuziek hoor u dus één kopje koffie. De volgende is er eentje uit de tijd dat de mensen uit Indonesië deze kant heen kwamen. De Van der Rollers.

En dat was uit de jaren 50, toen de Indo-rock hoogtij vieren. De Fender Rollers met het nummer Carioca. Ik heb nog een berichtje. En donderdag 27 augustus organiseert de Groene Bol in Lisse een workshop fotografie. Het begint om 1 uur in de Wageloods op landgoed Keukenhof in Lisse. De deelname is gratis en aanmelden is verplicht en kan via info... toebison.nl. En de volgende is natuurlijk jaren 60, want daar zijn wij een beetje van.

Ja, dat was de jaren 60. Long Tall Ernie en de Shakers en Do You Remember. En wat Sjaak ook aanvulde, dat was met Jan Rietman op de piano. Ik zeg Sjaak, ja, want Koen is er op dit moment niet. Koen is helaas ziek. En onze tweede technicus Pieter Ottervanger, die moest ook helaas verstek laten gaan. Dus Sjaak zit de komende 2 uren achter de schuiven. En dat wordt dus een Noordwijk-Roudse aangelegenheid. Zo simpel is het. In de zomer ga je natuurlijk ook kijken of je allerlei nieuwe muziekjes kan vinden. En dit is er eentje op de country site ontdekt. De groep Sound Vision en Two Hearts One.

Lekker muziekje van de groepen Sound Vision en Two Hearts One Distance. Zo onder een kopje koffie op de woensdagmorgen. We hebben er nog eentje staan tot het nieuws en het weer van Juan Pardo.

0: Het is tenslotte nog zomer en vandaar dit Spaanse plaatje van Juan Pardo en No Me Hables. We gaan naar nieuws en weer van Bo.
1: Dit is Bo.
2: Met muziek en informatie voor de Bollestreek.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
0: Met een greep uit het nieuws van de Bollestreek gelezen door Floor Vink. Een bericht uit Lisse. Er moet 1,1 miljoen euro worden vrijgemaakt voor het verruimen van bochten en verbeteren van bushaltes in Lisse. Dat vindt het college van burgemeester en wethouders. Daarmee wordt de snelle buslijn tussen Noordwijk en Schiphol mogelijk gemaakt. Die buslijn gaat ook door Lisse en is volgens de bestuurders belangrijk voor de bereikbaarheid van de regio. Er moeten bochten verruimd worden aan de Ruishoornlaan, aan de Roversbroekdijk. De bushaltes Hannieschaftlaan en Uitermeer, beide gelegen aan de Ruishoornlaan, moeten worden opgewaardeerd en tot bushaltes die kenmerkend zijn voor de snelle buslijnen. En nog een berichtje uit Noordwijk. De Noordwijkse Museum Engeland Vaders maakt kans op de titel Zuid-Hollands Erfgoed Parel. Het museum behoort tot de laatste 5 finalisten voor de juryprijs en publieksprijs. Engeland Vaders kan per prijs 2000 euro winnen. De Erfgoedparel is een waarderingsprijs voor vrijwilligers bij erfgoedinstellingen in Zuid-Holland. De wedstrijd wordt georganiseerd door het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Wie de prijs wint, krijgt ook een gratis advies van een adviseur van het Erfgoedhuis. Museum Engeland Vaders is een museum dat de verhalen vertelt van mensen die in de Tweede Wereldoorlog probeerden te varen naar Engeland. We hebben nog een berichtje en dat gaat ook uit Voorhout. Lot is deze week onthuld als de nieuwe kinderburgemeester tijdens de jaarlijkse huttenbouwweek in Voorhout. De bekendmaking werd gedaan door de wethouder. Lot kreeg daarna de traditionele ambtsketen en een bordje voor haar hut. Lot wist naar eigen zeggen meteen dat zij was gekozen toen de wethouder de eerste letteren van haar naam noemde. Toen ik de L hoorde, wist ik het eigenlijk al. De nieuwe kinderburgemeester doet al jaren mee aan de huttenbouwweek en is inmiddels bezig aan haar voorlaatste jaar als deelnemer. Naast het bouwen van haar hut heeft ze dit jaar een eigen winkeltje, waar onder meer squishies, zelfgemaakte armbandjes en worden verkocht. Ze waren volgens Lot al snel uitverkocht. De kinderburgemeester wordt niet gekozen via een stemming. De organisatie kijkt vooral naar kinderen die al langere tijd meedoen. Dan gaan we naar het weer. Vandaag woensdag blijven we te maken houden met wolkenvelden en zonnige perioden. De kans op buien is afgenomen en het lijkt lang droog te blijven. De temperatuur gaat naar 23 tot 26 graden. Donderdag wordt een warme en broeierige dag. Vanuit het zuidwesten trekken er wolkenvelden over het land. En in de ochtend kunnen daar al buien uitvallen. Later kunnen opnieuw buien ontstaan en vooral in de avond ontstaan verspreid over het land forse regen- en onweersbuien. Vrijdag is de warmte verdwenen, er is vrijwel veel bewolking en trekken buien over het land. Zaterdag is weer een wallig zomerweer met wolkenvelden en enkele buien, maar tussendoor schijnt natuurlijk ook het zonnetje nog. Het wordt 20 tot 22 graden. Tijdens de droge periodes is het prima weer. Er staat een matige zuidwestenwind. In de kustprovincies is de wind krachtig tot vrij fors. En dit was het weer.

dat was onze artiest van de dag, de King of Rock'n'Roll. Maar die kan natuurlijk ook een gevoiced nummertje zingen. It's Now or Never. In Elvis, die nam een ook een nieuwe... ja, hoe heet zo'n man ook alweer? Een nieuwe manager op, ja. En die heette Andries van Kuik. En dan zult u zeggen, hé, hey, dat is een Nederlander. Ja, die man was in Breda geboren. Maar in Amerika heette die Colonel Parker. En de jonge ster, die kreeg een nieuw contract bij een platenmaatschappij, RCA. En dat leverde hem een gage op van $35,000. En hij had bedongen dat hij ook een roze Cadillac kreeg. En het nummer Heartbreak Hotel, dat werd opgenomen. En dat bracht op single uit. En dat werd overal een gigantische hit. Daarna volgden heel erg veel hits. Don't Be Cruel, Hound Dog, Wooden Heart, enzovoort, enzovoort. En de Elvis Presley was een absolute wereldster.

En vrolijke Nederlandstalige muziek, dit keer van Jeroen van Zelst. En hij blijft hangen tot de laatste ronde. Van 28 tot en met 30 augustus vindt bij Kasteel Keukenhof in Lisse de 10e editie van het Hollandalia-event plaats. En in de kasteeltuinen zijn bloemenarrangementen te zien opgemaakt door studenten van de vakopleiding van Vonk in Alkmaar. En kan men genieten van verschillende dalia-figuren en dalia-mozaïken. Op 29 en 30 augustus in de hele streek zijn er ook zo'n 120 dahlia mozaïeken te zien. En gedrukte platte grondjes kunt u gratis afhalen bij de lokale VVV-kantoren.

0: gingen weer terug naar de jaren 60, de gitaarbandjes. En u hoorde de Locomotions met Lady of Spain. We hebben nog een berichtje. De kermissen komen eraan. En ook Bo zal er aandacht aan besteden. En we gaan met onze reportagewagen op pad. En bijvoorbeeld naar de Zilk. Dat beginnen ze op vrijdag 28 augustus met het Zilker tennistoernooi. Zaterdag 29 augustus de motortoertocht. En zondag 30 augustus de viswedstrijd. Voor het hele programma kunt u naar de site van www.feestcommissiedezilke.nl.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

En dat was ook uit de jaren 60 geworden. Van Morrison en Brown Eyed Girl. Ook in Noordwijk begint op 28 augustus de Oranje Feestweek in Noordwijk binnen in ieder geval. Dat begint met klaverjassen. En daar moet u zijn bij de Gemoeders van der Bent. Zaterdag 29 augustus. Dan is er een kinderkleedjesmarkt in de Kerkstraat in Noordwijk binnen. En de voorronde van het biljarttoernooi gaan beginnen. Voor alle informatie kunt u natuurlijk kijken op de site van Oranje Vereniging Noordwijk binnen. www.oranjeverenigingnoordwijk.nl.

Lekkere, strakke drummer van de Dire Straits. En met natuurlijk op de gitaar Mark Knopfler met het nummer The Burg. Ik heb nog een berichtje. Zondag 30 augustus is in Hillegom de derde editie van het evenement Kunst in het Julianapark. Van 1 uur tot 4:30 zullen in het park aan de Oranje Laan zo'n 30 kunstenaars zich presenteren. Bezoekers kunnen bij diverse workshops ook zelf aan de slag. U bent daar van harte welkom. Er is een muziekje en er zijn ook drankjes aanwezig. We sluiten af met een nummer voor de mensen die naar André Rieu geweest zijn op het Vrijthof in Maastricht. U hoort Los del Rio en de Macarena.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf, ga je naar Bader.
2: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 11 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Zweden is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke zwaardaanval op een middelbare school. Afgelopen weekend deed de politie een inval in de buurt van Stockholm, meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Daarbij werd de tweede verdachte gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot moord en medeplichtigheid aan moord. Hoe hij de 18-jarige hoofdverdachte zou hebben geholpen is niet bekendgemaakt. Bij de zwaardaanval afgelopen vrijdag kwam een meisje van 17 om het leven. Drie jongens raakten gewond. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze eind augustus al bijna vol. Dat kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. Vandaag zijn er op Schiphol opnieuw werkonderbrekingen. Beveiligingspersoneel legt op 5 momenten korte tijd het werk neer om betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. Gisteren leidden de acties tot lange rijen op Schiphol. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela gaat het vliegveld van Caracas weer open voor commerciële vluchten. De schade is voor een groot deel hersteld. De aardbevingen kosten aan ruim 6.500 mensen het leven. In Londen wordt binnenkort een schilderij van Piet Mondriaan geveild. Het werk, Compositie 3, werd geschilderd in 1920. In die tijd begon Mondriaan met zijn abstracte werken met felle kleuren en zwarte lijnen. Veilinghuis Christie's rekent op een recordopbrengst. Het veilingrecord voor een Mondriaan staat nu op 43 miljoen euro. Dat bedrag werd 4 jaar geleden neergelegd voor zijn werk Compositie 2. En het weer zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
8: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
9: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
8: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
7: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
10: Tot 12 uur, de koffiemix.

0: luisteraars, van harte welkom in het tweede uur van ons programma Koffie Mix. Programma iedere woensdagochtend tussen 10 en 12. Wij brengen natuurlijk daarbij hartstikke leuke muziek. Allerlei berichtjes. En natuurlijk het nieuws en weer van Bo. En dit keer achter de knoppen technicus Sjaak van den Berg. Want onze Koen is ziek. En hopelijk dat hij volgende week weer beter is. Dan heeft Sjaak ook weer zijn handen vrij. En wat gaan we doen in het tweede uur? Natuurlijk rond 11:30 hebben we nieuws en weer van Bo. Rond 11:45 de verjaardagskalender die we graag aan u voorlezen. En natuurlijk heel veel berichtjes die we aan u kwijt willen. We gaan beginnen met onze artiest van de dag. Dit keer de King of Rock'n'Roll, oftewel Elvis Presley.
1: It was a night. Ooh, what a night it was, it really was.
2: Such a night.

En dit was onze artiest van de dag, de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley, met Such a Night. In de jaren 60 speelt Elvis in tientallen films de hoofdrol, geeft fantastische shows, een combinatie van gospel, country, blues en rock'n'roll als voorbeeld voor Cliff Richards, Bob Dylan en de Beatles. Elvis wordt wereldwijde honderden miljoenen platen verkocht en zijn populariteit grenst aan het ongelofelijke. Heel de wereld is dan ook hevig geschokt en verdrietig wanneer Elvis op 16 augustus 1977 overlijdt aan een combinatie van vetzucht en overmatig medicatiegebruik. Elvis wordt begraven in Memphis naast zijn moeder en wanneer onverlaten proberen zijn lichaam te stelen, wordt Elvis herbegraven op het landgoed Graceland en ook het graf van zijn moeder verhuist mee. Beetje triest en vandaar het volgende liedje, een smartlap daarachteraan in Nederlandse taal.

En vanaf de site Levensliedjes hoorde u aan de stamtafel van het leven. En die stamtafel stond bij café Het Bruine Hert, heb ik me laten vertellen. En ja, dit was gewoon een lekker nummer om naar te luisteren. Nederlandstalig dus. En door grote Henk. De volgende is er eentje van de Midnight Special.

0: En dat was de Guitar Boogie, gespeeld door de mannen van de Midnight Special. En we deden collega Ernst Hombergen daar een plezier mee, want ja, die houdt van dit soort muziek. En heeft het zelf volgens mij ook nog heel goed gespeeld. Ernst, we zien je wel een keer op een avond van Mo met je gitaar, volgens mij. De volgende is er. Sorry, we hebben nog een berichtje. Dat gaat over de kunstmarkt in Warmond. Zondag 30 augustus organiseert Vereniging de Oude een Raadhuis in Warmond een jaarlijkse kunstmarkt van 11 uur tot 4:30. Kan men in het pleintje aan de Dorpsstraat terecht. Zo'n 50 kramen met gevarieerd aanbod. Er zijn onder andere schilderijen in aquarel en olieverf te bewonderen. En er zijn keramiek en natuurlijk ook bronzen en stenen beelden en historische kunst. En u kunt daar terecht. De markt zijn ook de galerie de Oude Raadhuis en galerie De Pomp open. En voor een drankje kunt u terecht bij Grand Café de Oude School.
1: Tot 12 uur, de koffiemix.

Nummer geschreven door Werner Teunissen en uitgevoerd door de dames van Pussycat. We hoorden het nummer Mississippi. En even de aandacht voor de volgende nummer. Een vaste luisteraar, Dickie van der Star, is afgelopen dagen jarig geweest. Dick, nog van harte proficiat. Jij bent vaste luisteraar van ons en reageert ook regelmatig. En je wordt 80 jaar, heb ik begrepen. Nou, een prachtige leeftijd, dacht ik zo. En vandaar een stukje country muziek voor jou.

0: Een country muziekje met een banjo, wat leuker kan je het hebben. Dit keer de Arvania Country Group met Sugar Bonanza Baby, Come Dance With Me. Speciaal gedraaid voor Dickie van der Star. En die is vandaag dus jarig. En vandaag wordt ze 80 jaar. Met andere woorden, u kunt haar feliciteren.
1: Dit is Bo.
2: Met muziek en informatie voor de Bollestreek.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
0: Met een greep uit het nieuws van de Bollestreek, gelezen door Floor Vink. Een bericht uit de Bollestreek. Politieke partij Teilingen met elkaar is kritisch op de nieuwe regels voor huurders in de Bollestreek op het platform Huren in Holland-Rijnland. Wie niet op tijd het inschrijfgeld betaalt op het platform, verliest direct de opgebouwde inschrijftijd zonder mogelijk bezwaar. Teilingen met elkaar wil dat het college van burgemeester en wethouders dat gaat veranderen. Eerder werden er ook in Noordwijk vragen gesteld over deze nieuwe regionale regels. De organisatie Huren in Holland, Rijnland, heeft de nieuwe regels geïntroduceerd om vervuiling van de wachtlijst te voorkomen. Teilingen met elkaar kan zich daar wel in vinden, maar niet in de strikte straffen. De politieke partij wijst naar persoonlijke omstandigheden of systeemfouten, waardoor het kan gebeuren dat mensen te laat betalen. Zonder mogelijkheid op beroep zijn de mensen direct hun inschrijfgeld kwijt. Dan gaan we even nog naar een ander berichtje uit Noordwijkerhout en Noordwijk. De politieke partij Helder wil meer weten over de kwaliteit van bosjes, bomen, parken en andere stukken groen in de gemeente Noordwijk. Eerder werd bekend dat het college van BMW het groen in Noordwijk en Noordwijkerhout en de Zilk minder goed onderhoudt om geld te besparen. Het onderhoudsniveau is van B naar C toegegaan. Helder zegt meer en meer klachten over het groen in de gemeente Noordwijk te horen. En de partij wil weten of het gaat om inwoners die niet tevreden zijn met de nieuwe kwaliteit, of dat het nieuwe kwaliteitsniveau überhaupt niet gehaald wordt. Daarnaast is de partij benieuwd wat de gemeente gebruikt als maatstaf voor kwaliteit en waren er vaak meldingen binnengekomen over verslechterd groen. We hebben nog een berichtje, kijken of we die weer naar voren kunnen halen. Het gaat over Voorhout. Tekeningen, muziek, schilderijen, beelden en kunst. Het was zaterdag en zondag allemaal te zien op de kunstbeleving Voorhout. Het culturele evenement speelde zich af in het centrum van Voorhout en in Overbos. De organisatie lag in handen van Rotary Club Voorhout en Stichting Vrienden van Overbos. Kunstbeleving Voorhout werd zaterdagochtend geopend op het Kerkplein. Na een boekje opgehaald te hebben bij Cheers konden de bezoekers langs meerdere locaties waar kunstenaars hun werk lieten zien. In de kerk werd er muziek gemaakt en zondagochtend konden de kinderen zelf schilderen in Overbos. Het evenement werd uiteindelijk zondag afgesloten met een hapje en een drankje in Overbos. En uiteindelijk deden er bijna 30 kunstenaars en muzikanten mee. Dan gaan we naar het weer. Woensdag blijven we te maken houden met wolkenvelden en zonnige perioden. De kans op buien is afgenomen en er lijkt droog te blijven de hele middag. De temperaturen gaan naar 23 tot 26 graden. Daarmee is het niet alleen warmer dan de voorgaande dagen, maar ook doordat de lucht ook wat vochtiger is, kan het wat benauwder aanvoelen. En donderdag wordt een warme en een broeierige dag. Vanuit het zuidwesten trekken wolkenvelden over het land. In de ochtend kunnen er daar al buien vallen. In de zon zien we ook weer, die kan doorbreken. En hier in Sunnundan blijft het een tijdje droog. In de middag wordt het 25 tot 28 graden. Maar de luchtvochtigheid is zo hoog dat er hier en daar buien kunnen ontstaan. En natuurlijk ook met onweer. In vrijdag is het warmte verdwenen. Er is vrij veel bewolking en trekken buien over het land. Daarbij is kans op een stevige bui met onweer mogelijk. Tijdens droge perioden schijnt af en toe de zon. De temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Zaterdag is een wisselvallig zomerweer met wolkenvelden en buien. Maar tussendoor schijnt ook hier en daar de zon.
2: Dit is van 10 tot 12 uur de Koffiemix.

En dat was onze King of Rock'n'Roll, oftewel artiest van de dag, Elvis Presley. Zonder Elvis hadden de Beatles nooit bestaan. En dat zei John Lennon ooit over zijn grote voorbeeld, Elvis Presley, de onbetwiste King of Rock'n'Roll en simpelweg de King. Elton John zegt over Elvis, hij zorgde ervoor dat mijn gevoel voor muziek compleet veranderde. Hij bezat alle eigenschappen voor een wereldster, had talent en originaliteit en natuurlijk ook een goede kop. En Paul McCartney zei, als ik moe en terneergeslagen ben, zet ik een plaatje op van Elvis en daarna voel ik mij helemaal geweldig. Zo, vandaar dus ook onze artiest van de dag, Elvis Presley.

Zeer populair bij de piratenzenders in het oosten van het land worden Rick en Ramona. En zij zongen Zing met ons mee. Ik heb nog een berichtje. Dat gaat over komend weekend, 29 en 30 augustus, zijn er 120 Dahlia-mozaïeken te bezichtigen. De digitale plattegronden voor fiets- en wandelroutes staan inmiddels op de site www.dahliamozaïeken.nl. En ook donderdag 27 augustus kan je ze afhalen bij I Love de Hillegomstent op de Hillegomse Jaarmarkt.

En dit is speciaal gedraaid, jaren 60 gitaarmuziek voor Sjaak van Wieringen. Hij houdt van de Locomotions en dit nummer heet de Moonshot. Sjaak speelt nog steeds gitaar en is nog steeds, gaat regelmatig mee met de repetities van Barry en de Schuitdevils. Hey, dat is oud, Sjaak. Ja, ja. Goed, de volgende is ook oud, uit de jaren 60. Paul Anka.

0: En dat was Paul Anka, dus uit de jaren 60, steelgitaar en een glass of wine. Ik heb de verjaardagskalender er even bij gepakt. En ja, er zijn natuurlijk een heleboel mensen jarig geweest terwijl wij op vakantie waren. Dus we pakken de laatste week er even bij. 19 augustus was mevrouw Pennings Clemens jarig. Ze werd 80 jaar. Op 19 augustus ook kok Edelaar Nedersticht. Ze werd 85 jaar. 23 augustus mevrouw Van der Vlucht Hogevorst. 85 jaar. Mevrouw Wijnands Vink, ja, die ken ik. Die was ook jarig, de 23ste. Henk van Eelen, hij is 23 augustus ook jarig, 85 jaar. Heeft nog een ander feestje ook te vieren. Zijn bruiloft, 50 jaar volgens mij. En Keunigs, hij is 23 augustus, wordt 93 jaar. Bart Kozijn, hij is 25 augustus 80 jaar geworden. En vandaag Dikstar Kuit, 26 augustus, wordt ze 80 jaar. Dik, van harte. Proficiat als vaste luisteraars van ons programma. Nogmaals, van harte.
1: Live vanuit de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
1: Iedere maandag en woensdag tussen 10 en 12 uur. De Koffiemix.

0: Componist Mark Knopfler die speelde natuurlijk ook mee met de Dire Straits met dit nummer Ticket to Heaven. Het is nog steeds zomer, vandaar dat we eentje beetpakken die lekker vlot voorbij gaat. Lou Bega en Mambo Number 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

En dat was natuurlijk Mambo nummer 5 van Lou Bega. Met andere woorden, onze uurtjes, ons twee uurtjes zitten er alweer op. De eerste keer na het zomerreces. Vandaag natuurlijk gedraaid door Sjaak van den Berg. Met hartelijk dank voor het invallen, Sjaak. En wij sluiten af met een Nederlandstalig... Nee, geen Nederlandstalig, maar in ieder geval een band uit Nederland. De George Baker Selection met Santa Lucia. Graag tot volgende week, zelfde tijd, zelfde zender.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt over anderhalve week tegen NEC. En een week later tegen PEC Zwolle speelt Feyenoord zonder eigen supporters. Bij het verhoor door de coronacommissie heeft Fleur Agema gezegd dat de Tweede Kamer in coronatijd steeds te laat werd geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Toenmalig PVV-Kamerlid zei dat er soms pas een debat was nadat nieuwe maatregelen al waren afgekondigd. Er was dan geen ruimte meer om bij te sturen. Agema vindt ook dat de Tweede Kamer de belangen van mensen niet heeft kunnen behartigen. Ze noemde daarbij de sluiting van scholen en de manier waarop er met mensen in verpleeghuizen is omgegaan. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat beschikbaar was gesteld voor onderzoek is op. Naar schatting 500.000 mensen in Nederland hebben long-covid. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een flat. De politie stuitte daar vannacht op. Vanwege de ontmanteling van de gevonden chemische stoffen werd vanochtend besloten dat veel bewoners hun huis uit moeten. Onderzocht wordt of het inderdaad in Apeldoorn om een drugslab gaat. Het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm, 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
9: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
13: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles, aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij, altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
14: Dit is Bo,
15: de omroep van de Bollestreek.
14: Met muziek en informatie voor

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 1 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Verder worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Eén van hen is een Nederlander, zegt het Bureau voor Toerisme. De ravage in het getroffen gebied is enorm. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de overstroming waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving in het gebied die lawines veroorzaakte. In Nederland is iemand overleden aan het Westnijlvirus, meldt het RIVM. De patiënt was in Nederland besmet geraakt en lag in een ziekenhuis in de provincie Utrecht. Het Westnijlvirus wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt griepachtige klachten. Maar ouderen en mensen met weinig weerstand kunnen eraan overlijden, zegt het RIVM. In Apeldoorn is een flat met 100 woningen ontruimd na de vondst van chemicaliën. Vermoedelijk zat in de flat een drugslab, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er zijn ook wapens en vuurwerk gevonden. Eén bewoner van de flat in Apeldoorn is aangehouden. In coronatijd had de Tweede Kamer een informatieachterstand. Kamerleden werden te laat geïnformeerd over maatregelen als het kabinet al besluiten had genomen. Oud-PVV-Kamerlid Agema zei dat bij de parlementaire enquêtecommissie. Agema zei ook dat de Kamer in die periode de belangen van mensen niet goed behartigde. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee, heeft de club besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur. Afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken in het supportersvak van Cambuur. Dat in het supportersvak van Cambuur terechtkwam. De clubleiding noemt dat volstrekt onacceptabel. En het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 2 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Buitenlandse Zaken in Den Haag roept Nederlanders in Nepal op om contact te zoeken met het thuisfront. In de Himalaya worden honderden toeristen vermist na hevige overstromingen. Onder de vermisten is zeker één Nederlander. Door die overstromingen zijn in Nepal hele dorpen weggevaagd. Het dodental staat op 17. Van de ruim 200 mensen die in Apeldoorn hun huis uit moesten vanwege een mogelijk drugslab, kan een deel weer terug naar huis. In een flat in het westen van Apeldoorn ontdekte de politie vannacht chemicaliën, vuurwerk en wapens. Gespecialiseerde teams doen onderzoek in de flat. De bewoner is aangehouden. De patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland en lag in het ziekenhuis. Er is nog zeker één andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken vuurwerk af. Dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt Feyenoord over anderhalve week tegen NEC... en een week later tegen PEC Zwolle zonder eigen supporters. Dan nog het weer. Het is overal droog. Er is veel zon. Het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking en plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer. En het is morgen met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
7: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
8: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
7: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
6: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
12: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
13: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
13: Met muziek.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 3 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in Nepal loopt op. Er zijn zeker 31 doden geborgen, meldt de politie. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Er zou ook een Nederlander bij zijn, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied in Nepal op contact te zoeken met vrienden of familie. Alle bewoners van de ontruimde flat in Apeldoorn kunnen terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Onderzocht wordt of daar een drugslab zat. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. Het OM heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek kwam een tweede sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren. Eveneens een oudere man. De verdachte man uit Oorschot blijft zeker 2 weken vastzitten. Tijdens een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een jongere zus en haar 4 kinderen. En daarna stak de 44-jarige man het huis in brand. De dader heeft ook zichzelf doodgeschoten. Het weer overal droog, veel zon, 23 tot 26 graden. Morgenochtend wat meer bewolking, misschien een onweersbui en 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
6: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
7: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: is Bo.
1: In de zomer.
2: De contouren in het land vervagen in de mist. Het schijmer wordt verdrongen.

0: Als je van popmuziek houdt, dan is Leven in de Brouwerij echt iets voor jou. Je hoort de mooiste muziek uit 60 jaar pophistorie. Start je weekend goed op en luister vrijdagavond vanaf 7 uur naar Leven in de Brouwerij. Een programma met
1: meer muziek.
2: De eerste uitzending na de zomerstop. Vrijdagavond 28 augustus, 7 uur.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
2: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 4 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in het noorden van Nepal loopt op. Er zijn zeker 95 doden geborgen, wordt gemeld. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 341 toeristen vermist. Voor het grootste deel buitenlanders. Er zou ook een Nederlander worden vermist, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op contact te zoeken met vrienden of familie. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de andere 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. Beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het slachtoffer van 15 woont op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. Dat de verkrachting juist daar gebeurde, rekent de rechter de dader zwaar aan. Volgens de rechtbank heeft hij alleen aan zijn eigen seksuele behoefte gedacht. Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Westerveld. De wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent Westerveld. Maar dat de wet lang bleef gelden, was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. Verder zei Westerveld voor de enquêtecommissie dat het kabinet zich te veel verschool achter het Outbreak Management Team en deed alsof de adviezen van dat OMT bindend waren, terwijl dat niet zo was. Het weer nog, het is overal droog, er is veel zon, het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking, plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en is het met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 70 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Knoopend Hofvliet en Rijswijk 10 minuten oponthoud. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden 20 minuten oponthoud. Daar stond de berm in brand. Op de A12 Utrecht richting Den Haag voor Woerden een kwartier. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten vertraging. En op de A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
9: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
10: De schoolfoto's komen er weer aan.
11: Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tealano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestekopen.nl.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan ruim 10 files. De meeste files veroorzaken niet veel meer dan 5 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Hoogvliet en Rijswijk is de vertraging 10 minuten. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt de Bresseplein en Rotterdam-Delfshaven 10 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 5 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact hebben kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen ze uit 26 landen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander. Maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim 16 miljard dollar voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderpornografie en kindersekstoerisme. Volgens Fred H. heeft hij nog nooit een kind gemisbruikt, maar hij geeft wel toe dat hij deelnam aan chats waarin onder meer werd gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycotplannen tegen Wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De UEFA wilde FIFA-toernooien boycotten na de aankondiging van een aandelenplan rond het WK door FIFA-voorzitter Infantino. Nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de Europese voetbalbond volgens Reuters af van een boycot. En dat zal morgen in Monaco bekend worden gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Morgen eerst bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan ruim 10 files. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam 10 minuten vertraging. Verderop richting Rotterdam voor Rijswijk een kwartier op onthoud. A20 richting Gouda voor Rotterdam-Overschie 10 minuten. Voor Moordrecht ook 10 minuten vertraging. De A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
8: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
9: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
10: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. autostad.nl.
9: Ontdek het avontuur bij de Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
8: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
11: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: De omroep van de Bollenstreek.
12: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 70 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijswijk is de vertraging een half uur. Dat is een nasleep van een ongeluk. Er is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam op de A20 richting Gouda. Tussen Knoop de Bresseplein en Moordrecht is de vertraging 3 kwartier. 1 rijstrook is dicht. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten oponthoud. De N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht voor Wallingsveen Centrum 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 6 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen geëist van 120 uur voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor fossiele industrie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van het land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden nog vermist, onder wie ook veel toeristen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander, maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. 2 uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan den Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de ander 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. En beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst wat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Hoogmade en Rijswijk, 20 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag voor Woerden een kwartier. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Knoopend Terbrechtseplein en Moordrecht een uur extra reistijd na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Op de A20 richting Hoek van Holland van Nieuwekerk en de IJssel 10 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
1: Een hele goede dag. Met vandaag in de uitzending de kinderburgemeester van Huttendorp Voorhout. Naar de Eiffeltoren fietsen tegen Alzheimer. Een rondvaart over de Oude Rijn in Katwijk. En Museum Engelandvaarders in de race voor een erfgoedprijs. Ook het weerbericht voor komende dagen, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De gemeenteraad van Katwijk krijgt op 3 september informatie over twee onderzoeken die zijn uitgevoerd naar de medicijnenfabriek van Eli Lilly. Het ene onderzoek kijkt naar de vergunningaanvraag en naar de gevolgen voor het Valkenburgse meer en de veiligheid. Het andere onderzoek gaat over de voor- en nadelen van de mogelijke komst van de medicijnfabriek. Inwoners hebben inmiddels al ruim 800 reacties op de vergunningaanvraag ingediend. Op 17 september kunnen inwoners tijdens een speciale avond met de gemeenteraad in gesprek over de fabriek. Op 1 oktober wordt er definitief een besluit genomen. Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom wil starten met de voorbereiding van woningbouw op het Draca-terrein. Daarvoor vraagt het college de gemeenteraad om een voorbereidingskrediet. De gemeenteraad van Hillegom beslist daar in september over. Daarna wil de gemeente samen met de initiatiefnemer een ontwikkelvisie voor het gebied maken. Daarbij kijken zij onder meer naar verkeer, parkeren, duurzaamheid en de inrichting van het terrein. Ook krijgen inwoners de kans om op de plannen te reageren. Burgemeester Jasper Nieuwenhuizen is bij de heer Maarsen op bezoek geweest. De Lisser vierde op 25 augustus zijn 100ste verjaardag. Hij sprak met de burgemeester over vroeger en over het oude Lisse. Ook vertelde hij over de veranderingen die hij in 100 jaar heeft meegemaakt. Ook de familie vond het bezoek erg gezellig. Volgens hen stelde de heer Maarsen het bezoek zeer op prijs.

0: Op het terrein van voetbalclub Voorholte, dat er normaal gesproken vrij kaal bij ligt, is deze week een heel houten dorp ontstaan. De huisjes zijn gebouwd door kinderen uit Voorhout tijdens de jaarlijkse huttenbouwweek. En zo'n dorp kan natuurlijk niet zonder gezag. Daarom werd dinsdag een nieuwe kinderburgemeester gehuldigd door loco-burgemeester Elsbeth Koek. Zij overhandigde de jonge bestuurder een mini-ambtsketen en een bordje voor haar luxueuze houten villa. De volgende reportage is gemaakt door Megan Voorbraak.
1: Dinsdagmiddag is altijd tijd is voor de burgemeesterverkiezing. En misschien dat mensen de kruk met de ketting en het bordje wat we elk jaar meegeven voor op de hut al klaarstaan. Dus ik wil iedereen vragen om even te stoppen met timmeren en dan hier naar voren te komen en mooi om het kleine verhogingje.
2: Ja, Lot, wat heb je net gekregen?
3: Een ketting van de vet en dan van de burgemeester. En een bordje voor bij onze hut.
2: Ja, en het werd net verkondigd door de wethouder en iemand van de organisatie. Had jij enig idee dat jij het had kunnen worden?
3: Ja, wel een beetje, want ik doe al best wel lang mee. Dus ik dacht het al wel, maar nou, niet zeker. Maar toen hoorde ik de L en toen dacht ik, ja, dat ben ik.
2: Ja, want ik zag je vriendinnetje zo kijken, dacht jij ook van, oh, ik ben het?
3: Ja, dat dacht ik wel eigenlijk al wel een beetje.
2: Ja, en waarom kom je hier al zoveel jaar?
3: Nou, het is heel gezellig en leuk. En het is ook leuk om met je vrienden te doen. En het vult ook weer een week van de vakantie. En het is wel de laatste week, dus er moet wel natuurlijk wel iets leuks gebeuren.
2: Ja. Denk je dat je volgend jaar ook nog gaat?
3: Ja, mijn laatste jaar is het dan.
2: Oké.
3: Okay. Denk het wel.
2: Wat vind je het leukste aan de week? Wat is deze week je favoriete moment?
3: Nou, wij hebben een weekhoefje gemaakt, dus dat is wel echt heel leuk dat dan mensen komen kijken en kopen. Dus dat is heel leuk.
2: Wat verkoop je dan?
3: Ja, squishies, maar die zijn nu echt al allemaal uitverkocht. En ook armbandjes en nog een beetje rommel.
2: Ja, dus je hebt een soort kraampje gemaakt van jouw hut?
3: Ja, zeker.
2: Heb je nog tips voor als kinderen voor als eerste mee gaan doen?
3: Nou, doe je best en jullie kunnen het.
2: Ja, Brian, jij bent van de organisatie. Er is net een nieuwe kinderburgemeester onthuld. Ja, wie is het?
4: Ja, het is Lot van der Vlucht. Ik moet zelf ook bijna opletten, want net maakte ik al de fout met de naam van de moeder. Maar ja, het is iemand die al jaren meedoet. Zo kiezen we vaak de burgemeester. Dan gaan we met de vrijwilligers bij elkaar zitten. Van, nou, welk kind is er nou zo vaak geweest en wie blijft er nou een beetje hangen? Door dat ze vaak probeert mee te helpen of andere dingen opvallen. Soms kinderen die het dan moeilijk hebben een steuntje in de rug willen geven. En dan zie je ze helemaal opbloeien omdat ze helemaal trots zijn dat ze die ketting hebben gekregen. Of ambtsketen moet ik eigenlijk zeggen. En ja, zo proberen we een beetje, ja, we onthullen het dan eigenlijk. We zeggen voor de kinderen wel verkiezing, maar eigenlijk officieel kiezen de kinderen het zelf niet.
2: Het is niet heel democratisch.
4: Nee, ja, we hebben wel eens overwogen om te laten kiezen, maar niet elk kind kent elkaar. En dan wordt het heel lastig van hoe ga je dat nou organiseren.
2: En nemen jullie dan van tevoren contact op met de moeder of wat dan ook om het al soort van te vragen of ze geïnteresseerd zouden zijn?
4: Ja, met name, want sommige kinderen vinden het ook vaak spannend. Ik noemde net zelf natuurlijk ook al dat ik het 20 jaar geleden soms bijna wegfietste omdat ik het zelf niet wilde. Toevallig is het dit jaar 20 jaar geleden dat ik zelf burgemeester was. En juist om dat te voorkomen dat een kind zegt van nee, ik wil het helemaal niet. Ja, dan is het natuurlijk wel leuk als ze zeker weten dat het kind het ook leuk zou vinden.
2: En normaal hebben jullie vandaag nog de brandweer, dat die gaan spuiten. Mm-hmm. Klopt dat? Ja, vandaag niet.
4: Nee, ja, het is natuurlijk een hele periode heel droog geweest. En toen hebben we al overleg gehad van ja, we vinden zelf dat we ook een verantwoordelijkheid daarin hebben. En ook vanuit de regio wordt er dan ook gevraagd om er spaarzaam mee om te gaan. En we hebben dat eigenlijk meteen ook opgepakt door er wel met de brandweer te laten komen en interactief een avond te maken waar ook dingen over natuurbranden voorbij komt. En dat is denk ik heel mooi, ook gezien de brand die pas in Wassenaar is geweest, dat het heel mooi is dat dat ook weer een beetje terugkomt.

0: eind september stapt de 24-jarige Dennis uit Voorhout op de fiets voor een bijzondere tocht. Zijn bestemming, de Eiffeltoren in Parijs. Hij doet dat niet alleen voor de sportieve uitdaging. Hij zamelt met zijn tocht geld in voor onderzoek naar het behandelen van Alzheimer. Hoe hij deze uitdaging gaat aanvliegen, dat vraag ik hem nu. Dennis, een hele goede dag.
1: Hey, hele goede dag.
0: Ja, 500 kilometer fietsen in 2 dagen. Hoe kom je op het idee om zoiets te gaan doen?
1: Ja, klopt. Ik heb eigenlijk altijd al een actie willen doen voor het goede doel. En nu mijn opa overleden is aan Alzheimer, leek het mij wel heel gaaf om daar iets voor te gaan doen. Een marathon vond ik eigenlijk wat standaard en ik ben stiekem ook niet zo heel goed in rennen. Dus leek het mij cool om een onwijs stuk te gaan fietsen. En nou ja, wat is er nou leuker dan naar de Eiffeltoren fietsen dan?
0: Ja, en je zegt zelf een onwijs stuk, 500 kilometer, dat is best een aardige eentje. Maar dan ook over 2 dagen. Dat betekent dat je elke dag 250 kilometer moet gaan fietsen.
1: Ja, klopt.
0: Hoe bereid je je daarop voor?
1: Nou, ik doe de afgelopen tijd train ik door hele lange stukken te fietsen. Zo ben ik 2 weken geleden naar Brussel gefietst vanuit Voorhout.
0: Zo.
1: En heb ik afgelopen weekend een rondje Markermeer gedaan. Dat is 152 kilometer. Zo probeer ik me erop voor te bereiden. En eigenlijk wat ik dan ook doe is de dag daarna proberen weer rond de 100 kilometer te fietsen. Zo dat ik de dubbele trainingsdagen ook goed kan oefenen.
0: Ja, en hoe lang denk je dat je ermee bezig bent van Voorhout naar Parijs?
1: Ik denk zo'n 10 uur. Dat zullen we zien.
0: 10 naar uur Brussel per dag? Het,
1: ja,
0: okay.
1: 10 uur per dag.
0: Nou ja, je zei het al even, je hebt een hele persoonlijke reden. Je opa die is overleden, maar die had 10 jaar lang last van Alzheimer.
1: Ja, klopt.
0: Wat heb jij in die periode meegemaakt met hem?
1: Nou, eigenlijk toen hij gediagnosticeerd werd met Alzheimer, toen was ik nog heel erg jong. En toen kregen wij wel te horen van, opa die is dement, die heeft Alzheimer en het gaat niet zo goed. Dat kwam toen als kind zijnde niet heel erg binnen. Maar omdat hij zo lang met die ziekte heeft rondgelopen, ga je dat steeds meer beseffen. En dan zie je eigenlijk, nou ja, heel goed hoeveel dat van iemand als mens afneemt. Het is heel mensonterend. En eigenlijk blijft er van de persoon zelf zo weinig over. Zo heb ik dat meegekregen.
0: Weet je nog een bepaald moment toen je klein was van, oh, opa gaat misschien wel een beetje achteruit?
1: Ja, dat was toen mijn vader die vertelde toen dat opa had gebeld. En opa is altijd timmerman geweest. En die vertelde toen dat opa had gebeld om te vragen of mijn vader daar een schilderij wou ophangen. En dat mijn vader toen dacht, nou, dat gaat niet de goede kant op. Dat weet ik nog wel heel goed.
0: Ja. En nu probeer je met jouw fietsactie zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar Alzheimer. Heb je voor jezelf al een bedrag in gedachten wat je hoopt op te halen?
1: Ja, ik dacht in eerste instantie, ik zet het doel op €500. En toen heb ik hem toch maar op 1000 gezet. Maar daar ben ik inmiddels al zo ver overheen. Dat is eigenlijk wel heel mooi om te zien. Ik zit inmiddels bijna op €1800.
0: Kijk.
1: Het is echt veel meer dan dat ik ooit had durven hopen.
0: Dus dat doel moet weer omhoog. Dus waar gaan we nu voor?
1: Ja.
0: Kijk, die 2000 haal je wel. Dat geloof ik wel. Maar 3000?
1: Ja, nou, ik zat zelf in te denken aan 2500, maar 3000 zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn.
0: Precies.
1: Ja.
0: En voor mensen die nu luisteren, kunnen ze jou ergens steunen? Waar moeten ze heen?
1: Als je mijn naam, Dennis Beukers of Alzheimer Nederland, en dan iets met Eiffeltoren opzoekt, dan kom je er wel, dan vind je het wel.
0: Ja. En ook vaak de website www.inactievooralzheimer.nl komt dan vaak in beeld. Dennis, voor jou de laatste vraag. Ja, doe je dit helemaal alleen? Of zijn er onderweg ook nog mensen die je ondersteunen met bijvoorbeeld drankjes of iets?
1: Ja, nou gelukkig helpt mijn vader mij daarmee. Maar in principe fiets ik helemaal alleen. Mijn vader die rijdt dan mee met de auto om onderweg inderdaad drinken, supplementen en eten te kunnen geven, zodat ik niet alles in mijn rugzakje hoef mee te nemen. Maar ja, die helpt mij dus gelukkig.
0: Ja. En jouw opa was zijn vader dan, denk ik.
1: Ja, ja. Ja, klopt.
0: Nou, ik vind het een prachtig verhaal, Dennis. Jij fietst eind september in 2 dagen ruim 500 kilometer naar de Eiffeltoren in Parijs. En dat doe je om geld op te halen voor onderzoek naar Alzheimer. Ik wens je heel veel succes en sterkte met de laatste voorbereidingen. En wanneer het is gebeurd, dan wil ik weer even van je horen om te kijken of het is gelukt. Dennis,
1: ja, leuk.
0: Uit Voorhout, dank je wel.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De politie vraagt inwoners van Hillegom om camerabeelden te bekijken vanwege de vermissing van de 51-jarige Hege. Zij wordt sinds de nacht van zaterdag op zondag nog altijd vermist. Hege vertrok rond 1 uur 's nachts uit Hillegom in een grijze Fiat 500 met een zwart glazen dak. De politie heeft de afgelopen dagen onvoldoende aanwijzingen gevonden. Daarom vraagt de politie om beelden vanaf 1:15 in de nacht van 22 op 23 augustus te bekijken. Wie Hege of haar auto op beeld ziet, kan contact opnemen met de politie via 0800 6070. Het college van burgemeester.

0: minister en wethouders van Lisse wil investeren in een snelle buslijn. Het bedrag van ruim €1 miljoen wordt dan besteed aan betere bushaltes en ruimere bochten. De snelle bus moet tussen Noordwijk en Schiphol gaan rijden. Onder meer de haltes Hannieschaftlaan en Uitermeer moeten dan worden aangepast. De gemeenteraad moet nog beslissen of het geld beschikbaar komt. Leerlingen van de Leidse buitenschool uit Katwijk krijgen tijdelijk les in het pand van de Shalomschool. De verhuizing is nodig door vlooien in het huidige schoolgebouw van de buitenschool. De vlooien werden begin juli ontdekt, maar het probleem is nog altijd niet opgelost. De school blijft in ieder geval tot de herfstvakantie in het gebouw van de Shalomschool. Deze staat sinds de zomer leeg, omdat die school is gesloten.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental in Nepal door een enorme overstroming loopt snel op. Zeker 95 mensen zijn omgekomen en honderden mensen worden nog vermist, onder wie veel toeristen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale media-platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim $16 miljard en past zijn platformen aan. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Het weer, morgen is dat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan wordt het 25 tot 30 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan nog files op de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Rijswijk een kwartier vertraging. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Bresseplein en Moordrecht nog 20 minuten oponthoud na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A44 Amsterdam richting Den Haag, voor Wassenaar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Donderdag wordt het warm met zon en wolken. De temperatuur ligt aan de kust rond de 25 graden. Richting de avond komen er steeds meer donkere wolken vanuit het zuiden onze kant op. De kans op stevige regen- en onweersbuien nemen dan ook toe, met mogelijk zelfs hagel- en windstoten. Vrijdag wordt het wisselvalliger en ongeveer 20 tot 22 graden. Eerst schijnt geregeld de zon, later volgen buien. Daarbij zijn onweer en hagel ook mogelijk. Zaterdag wordt het 21 tot 23 graden met zon, stevige buien, en dat kan vooral in onze kustgebieden voorkomen. Zondag blijft het wisselvallig met perioden met zon en geregeld ook buien. Het wordt ongeveer 21 tot 23 graden. De west- tot zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en soms vlagerig van kracht.

0: De Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn organiseerde zaterdag een vaartocht over de Oude Rijn. Tijdens de rondvaart stond de bedrijvigheid van Katwijk aan den Rijn centraal. U hoort een passagier van de tocht.
1: Op zaterdag organiseerde Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn een vaartocht over de Oude Rijn. Tijdens de rondvaart stond de bedrijvigheid van Katwijk aan den Rijn centraal. De route voerde langs locaties die vroeger en tegenwoordig een rol speelden in het ondernemende karakter van het dorp. Onderweg werd er verteld over bedrijven, ondernemers en de ontwikkeling van Katwijk aan den Rijn.
2: Het was eigenlijk heel leuk, want je komt langs heel veel verschillende oude gebouwen en er wordt wat over verteld. Of oude gebouwen, oude bedrijfspanden. Vond ik eigenlijk heel leuk om te zien. Onderweg ook wel verschillende dingen gekregen en gegeten. Ook heel leuk. En eigenlijk, heel leuk ritje. De start was wat lastig, omdat we lang moesten wachten, maar ik vond het wel heel gezellig.
3: Nou, de Oranjevereniging had het idee om echt aan de Katwijkers te laten zien welke bedrijven er allemaal waren vooral, hè, want er is heel veel weg. En zo hebben we een mooi rondje gemaakt.
4: Ja, en vanuit de OV is gevraagd aan ons van, joh, willen jullie een boot bemensen om daar te gidsen? Dus wij hebben de nodige informatie gekregen vanuit de Oranjevereniging. En we hebben boten vol met mensen verscheept langs die uitgezette route om het verhaal te vertellen.
3: Er was Zwaan Jachtbouw, de kalksteen-zandsteenfabriek.
4: Langs de fabriek van de fabriek van Van de Vijver.
3: De fabriek van Van de Vijver, dat is voor Rijnsburgers. Ik als oud-Rijnsburgers vond het ook heel leuk om te vertellen.
1: Naast de verhalen over de geschiedenis was er tijdens de vaartocht aandacht voor muziek, acts en verschillende lekkernijen. Deelnemers ontvingen een schipperspet, een bierbeker met een tafereel van Katwijk aan de Rijn, het Katwijk Binse alfabet, een zak peen en augurken.
4: Nou, mensen gingen van boord, werden door middel van informatie die ze daar weer konden lezen verder geïnformeerd over de betreffende plek, maar kregen vaak ook iets te eten of te drinken. En dat is natuurlijk ontzettend leuk. Ze wisten aan de kade is de kalkzandsteenfabriek nagebouwd en daar is door een bakker is daar een kalkzandsteentje, een gebakje is daar gemaakt. En dat kregen de mensen dus uitgereikt. Dan kon je daar heerlijk op peuzelen.
3: Ja. En bij de Zevenkenners kregen ze natuurlijk oliebollen. Want dat is ieder jaar een fantastische actie voor hen. En die werden ook met grote smaak door iedereen lekker opgegeten.
4: Zeker, ja, absoluut.
2: Ja, ik woon hier zelf aan de Rijn. En veel ken ik wel, maar ik heb toch veel weetjes gehoord die ik niet wist. En dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. Van bepaalde oude gebouwen, wat daarvoor in heeft gezeten. Wat voor bedrijven erin hebben gezeten, wat er werd gedaan. Ja, leuk.
4: Nou, wat ik knap vind van de Oranjevereniging, dat is dat ze elke keer weer iets weten te verzinnen. Los van het staande programma, wat eigenlijk elke keer wel terugkomt.
3: Zoals de truckeren.
4: Juist. Om daarin net datgene weer te pakken waarvan je zegt van, hé, dat is nieuw in het programma. En daar blinken zij echt wel in uit. Dus ze hebben ook nu weer gezegd, we gaan nu die vaartocht doen. Waarbij mensen dus kunnen inschepen en weer eigenlijk teruggaan naar de geschiedenis. Ontzettend leuk. Dus ik denk dat de Katwijk Rijnen, maar we hebben ook Katwijk Zeeërs aan boord gehad.
3: Zeker.
4: Dat juist heel erg leuk vinden.
3: Ja.

0: Het Museum Engelandvaarders uit Noordwijk maakt kans op de titel Zuid-Hollandse erfgoedparel. Het museum behoort tot de laatste 5 finalisten voor de juryprijs en de publieksprijs. De erfgoedparel is een waarderingsprijs voor vrijwilligers bij erfgoedinstellingen. Het museum is genomineerd voor het nieuwe project, het Digitaal Monument Engelandvaarders. Bestuurslid Just Stam vertelt er meer over.
1: Het Digitaal Monument Engelandvaarders is een grote databank waarin we alles hebben samengebracht wat wij aan kennis en informatie over Engelandvaarders hebben. We zijn hier in Museum Engelandvaarders, gevestigd in een bunker van de Atlantikwal in Noordwijk aan Zee. En we vertellen hier de verhalen van Engelandvaarders. De Engelandvaarders zijn mannen en ook vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit het bezet gebied naar Engeland zijn getrokken om van daaruit deel te nemen aan de geallieerde strijd. Bij Engelandvaarders denken we altijd in eerste instantie aan Erik Hazel of Roelsema, beter bekend ook is als de Soldaat van Oranje. Maar het gaat ook om andere mensen. Neem Emiel Boudeling, een jongetje van 14 jaar dat op zijn fietsje vanuit Zeeland via België naar Frankrijk ging om van daaruit proberen deel te nemen aan de strijd tegen de Duitsers. Maar omdat hij zo jong was, mocht hij niet door naar Engeland en werd hij afgevoerd naar het Vreemdelingenlegioen in Noord-Afrika. Daar liep hij TBC op en hij stierf al op 17-jarige leeftijd. Ook dat was een Engelandvaarder. Het is een applicatie waarin wij ongeveer 7000 namen hebben, van onder meestal Engelandvaarders, maar ook andere personen. En die laten die verhalen als het ware vanzelf vertellen. We praten over 7 vrijwilligers die het team Digitaal Monument Engelandvaarders vormen. Er zijn erbij die er al vele honderden uren in hebben gestopt om dit zo ver te brengen als het nu is.
2: Ik vind het heel belangrijk om dit erfgoed te verrijken en publiceerbaar te maken, zodat ook anderen kunnen zien wie het waren, wie de Engelandvaarders waren, ook qua gezicht, uiterlijk.
1: Als wij de erfgoedparel 2026 winnen, dan willen we het geldbedrag besteden aan de ontwikkeling van het Digitaal Monument 2.0. En dat is een monument dat ook meer interactief is. En we willen alle kennis en informatie die wij in het Digitaal Monument hebben ook aanwenden voor educatieve doeleinden.
0: Ja, en voor de publieksprijs kan er gestemd worden op Museum Engelandvaarders tot 20 september. De bijdrage was van het Erfgoedhuis Zuid-Holland.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vanavond overleggen de fracties van de drie regeringspartijen over de begroting. Minister van Financiën Heijnen heeft die begroting bijna af, zegt hij. Maar binnen het kabinet is er nog discussie, zegt politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
5: Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie en dan het liefst met pro.
4: Maar daarmee komen D66 en CDA juist tegenover de VVD te staan, die liever niet met links wil samenwerken. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconcierge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en hier en daar kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
8: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
9: Start de motor! De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 8 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd, meldt de Wall Street Journal. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd de afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. En ook zijn strengere regels voorgesteld voor bepaalde werkvisa. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Dat was bedoeld als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It, waarin hij de moorddadige clown Pennywise speelde.
7: Hi, Georgie. Aren't you going to say hello?
8: Oh, come on, bucko. Don't you want a balloon?
6: Een andere bekende rol van Curry was die van gluiperige hotelconcierge in Home Alone 2. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig en dan wordt het maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
13: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
14: Dit is Bo.
15: De omroep van de Bollenstreek.
14: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog steeds gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder zijn ook veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over een enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Bij de begrotingsgesprekken in Den Haag is nog altijd geen zicht op een akkoord. De coalitiepartijen D66 en CDA dringen aan op een samenwerking met de linkse oppositiepartij PRO. Maar coalitiegenoot VVD wil juist de rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP te vriend houden. Vanavond hebben de drie partijen van het minderheidskabinet overlegd, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
6: Ja, in de kern gaat het natuurlijk over een vraag die al de hele tijd boven dit minderheidskabinet hangt, hè? Kies je voor steun op links of kies je voor steun op rechts? Die vraag en het antwoord op die vraag die blijven ze voor zich uitschuiven. Ook vandaag dus weer komt daar geen antwoord op.
5: Op Prinsjesdag moet de begroting worden gepresenteerd. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It, op basis van een boek van Stephen King. Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend is er wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig bij 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
7: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
8: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
7: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
11: Start de motor! De boerderij wacht!
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
14: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
15: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
14: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
13: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
16: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
16: Met muziek.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. De Nepalese gemeenschap in Nederland is aan het kijken wat ze kunnen doen om te helpen.
6: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen. Maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen.
5: In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. En dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
9: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel. Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen. Ik weet hoe het was, best hoe ik was. Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was. Als de avond zo zacht is, jij

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzono. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 11 uur.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Kremlin is woedend dat hij aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. De krant van Martens, de Frankfurter Allgemeine, noemt het intimidatie en een aanval op de persvrijheid. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS-journaal.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokkadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
12: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollenstreek.
5: Met muziek en informatie.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden in de zaak al 3 mensen opgepakt. Voor een 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Tijd. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïense president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De krant steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. Het weer, vannacht droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 16... Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En in de avond kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
6: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
7: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
6: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
5: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl.
12: al vanaf 30 paar te bestellen.
13: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
14: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
15: De omroep van de Bollenstreek.
16: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Dit is Bo.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstromingen van gisteren aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, onder wie heel veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur afgelopen avond. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man opgepakt. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 16. Komende dag eerst bewolkt met lokaal kans op een bui en 's avonds onweer.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.